Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het vliegverkeer op alle 4 de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: The Night Camps. Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikte de voorbije jaren regelmatig de luchthaven daar om raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperzaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslag is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een verkeersongeluk in het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N233, kort voor 11 uur gisteravond. De weg blijft nog zeker een paar uur afgesloten. Een van de auto's is op zijn kop in de berm terechtgekomen. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er zijn brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet in Kesteren. Panama heeft na de aardbeving van vrijdag zeker 200 naschokken geregistreerd. Door de beving met een kracht van 7,7 werden veel huizen verwoest. In Panama is de noodtoestand van kracht. Er zijn geen meldingen van dodelijke slachtoffers. Wel zijn er bijna 30 gewonden en raakten bijna 1000 huizen beschadigd. De overheid trekt tot $100 miljoen uit voor de steun aan de Panamese bevolking. Het Panama-kanaal is niet verstoord door de aardbeving. Het weer. Eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikte de voorbije jaren regelmatig de luchthaven om daar raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de exclusieve economische zone van Japan neer en zee. In Vlaardingen is een kapperszaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog 1 keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig...

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.

Een hele goede morgen. Het is maandag 12 oktober. Kim staat op tot 7 uur. We beginnen met Milo Laat Het Lukken en Alleen Jij. My bicycle.

Veel kinderen zijn gevonden als gevolg van Soul Asylum, Runaway Train. Er was een actie waarmee vermiste kinderen op melkpakken werden gezet. En die werden teruggevonden. En dat is onder andere te danken aan Soul Asylum's Runaway Train uit 1993. Je hoorde ook nog Jonas Blue en J.P. Cooper met Perfect Strangers. En dit is uit 1981 Ultravox en Vienna.

reclame voorbij komen van Jason Derulo volgend jaar in Aken. Mocht je daarvan houden, get your tickets. Dit was One to Want Me. We gaan zo meteen naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin onder andere Elvis Presley, The Bauza en ook Robbie Williams. En dit is, oh, zo mooi als je mij vraagt. En Vogue, misschien wel hun allergrootste hit in de jaren 90. Het is Don't Let Go.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC. RTV Parkstad.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. In Vlaardingen is een kapperszaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World, uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land?
10: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
11: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders, als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. De omstreden reclamespotjes van president Donald Trump zijn door een rechter van de buis gehaald. De reclames in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen zijn met belastinggeld betaald en dat mag niet. De zaak was aangespannen door burgerrechtenbeweging Common Cause. De rechter verbood de reclamespotjes verder uit te zenden. Het is nog onduidelijk of Trump het gebruikte budget terugstort. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Alvulse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
16: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
17: Ha, wie schön!
18: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minli Plaza to go.
19: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: vaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Chat? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Bij een steekpartij in Heerlen is vanmorgen vroeg een man gewond geraakt. Dat gebeurde rond 5:30 aan de Aurora, hier aan de rand van het centrum van de stad. De dader gingen daarna vandoor en is nog voortvluchtig. Het slachtoffer werd ter plekke behandeld aan zijn verwondingen en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Politie heeft de omgeving afgezet en is bezig met onderzoek. In Heerlen is een wandelroute van 2 kilometer beschikbaar langs het mijnverleden van de stad. De inclusieroute is speciaal ontwikkeld voor rolstoelgebruikers en mensen die blind of slechtziend zijn. Een audiogids vertelt onderweg over de geschiedenis en de sporen van de mijnbouw. De wandeling begint en eindigt aan de Dr. Poelstraat 29. De routebeschrijving en audiogids zijn te vinden via Visit Zuid-Limburg. In Kerkrade zijn dit najaar 90 locaties vergroend tijdens het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Bij de laatste plantdag in Kerkrade West werden op 27 plekken tegels vervangen door groen. De gemeente zoekt nu vrijwilligers die buurtgenoten gratis tuinadvies willen geven. Deze zogenoemde tuinrangers krijgen daarvoor een opleiding van IVN Natuureducatie. Op 10 november is er een informatieavond in de Botanische Tuin in Terwinselen. 16 jeugdteams onder 12 jaar spelen zondag op Sportpark Kaalheide in Kerkrade om de Frits Schroef Future Trophy. Onder de deelnemers zijn AZ, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, FC Köln en West Ham United. Het internationale voetbaltoernooi begint om 10:30. De wedstrijd is vernoemd naar ondernemer Frits Schroef, die jarenlang supporter en financieel begunstiger van Roda JC was. Supportersgroep De Ultra's van Roda JC boycotten ook de thuiswedstrijden tegen belofte teams. De actie begint vanavond bij het duel met Jong PSV in Kerkrade. Uitwedstrijden tegen jong teams sloeg de groep al over. Volgens De Ultra's zorgt de deelname van belofte teams voor een ongelijke strijd in de keukenkampioendivisie. De boycott geldt ook voor thuisduels tegen Jong Ajax, Jong AZ en Jong FC Utrecht. Dan nog het weer. In Parkstad is het vandaag

0: bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag zijn er ook droge momenten en wordt het ongeveer 15 graden. De zuidwestenwind is matig, soms wat steviger. Vanavond en vannacht blijft een bui mogelijk, bij een minimum rond 10 graden. Morgen wordt het opnieuw wisselvallig met buien en tussendoor droge perioden. De temperatuur komt dan uit op ongeveer 14 tot 15 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: zit midden in de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en bruggelvrij.
1: RTV Parkstad.

0: maken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Sharon en Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad.
9: De opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. Zogeheten hybride aanvallen komen geregeld voor, vermoedelijk in opdracht van de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders, zoals die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan, met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ziet een verdere escalatie in een regio die sowieso al zwaar onder druk staat. Nederland is in elk geval solidair met Saoedi-Arabië. Ook de Amerikanen zouden willen helpen met aanvallen op jemenitische Houthis. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
11: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
12: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
13: Niet die koelkast in.
12: Wel de meterkast.
11: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
14: Word je er vrolijk van?
12: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
15: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
12: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
14: Goedemiddag.
11: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
14: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
12: Kees, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
11: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
16: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
17: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
18: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
16: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
17: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
19: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
17: Komt het oog wel ook wat.
19: Audiofrenzy.nl.
20: De spanning. De ontlading.
21: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
19: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
22: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
1: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön!
3: Papa, ich will nach Kinderstadt Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: In het centrum van Kerkraden zijn werkzaamheden begonnen voor woningbouwproject Hof van Rode. Aan de Hoofdstraat zijn 29 levensloopbestendige koopappartementen gepland. De ontwikkelaar spreekt vooralsnog over het bouwrijp maken van het terrein. Of daarmee ook de daadwerkelijke bouw officieel is begonnen, is nog niet bevestigd. De oorspronkelijke planning voorzag in een bouwstart in het tweede kwartaal van dit jaar en oplevering in 2027.

0: Autobandencentrale Sampermans uit Heerlen mag zich voortaan hofleverancier noemen. Koning Willem-Alexander verleende het predicaat vanwege het 100-jarig bestaan van het familiebedrijf. Burgemeester Roel Wever heeft afgelopen zaterdag de bijbehorende oorkonde overhandigd. Sampermans werd in 1926 opgericht in Maastricht en opende 10 jaar later een vestiging in Heerlen, mede vanwege de mijnindustrie. Het predicaat is een koninklijke erkenning voor ondernemingen met een belangrijke regionale positie en een goede reputatie. Voetbalvereniging BSV Limburgia in Brunssum werkt aan een bestuurlijke doorstart. Na het vertrek van het voltallige bestuur wordt op korte termijn een interim bestuur gevormd. Dat moet de dagelijkse gang van zaken waarborgen en rust binnen de club herstellen. Volgens Limburgia hebben verschillende leden en oud-leden aangeboden te helpen. In december of januari wordt een nieuwe ledenvergadering gehouden. Bij een woningbrand hadden Ferdinand Bolstraat in Heerlen zijn zondagmorgen 3 bewoners nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hadden rook ingeademd. Enkele omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd. De brand werd rond 4:15 ontdekt en is geblust door brandweereenheden uit Heerlen en Brunssum. Over de oorzaak en de omvang van de schade is nog niets bekend. Dan nog het weer. In Parkstad blijft het maandag droog en laat de zon zich geregeld zien. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en in de nacht naar dinsdag kan plaatselijk wat motregen vallen. Morgen, dinsdag, verloopt overwegend bewolkt met in de ochtend van tijd tot tijd motregen en later ook wat regen. Met ongeveer 18 graden wordt het wel iets warmer dan vandaag. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Dinsdagavond wordt het geleidelijk droog.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: smaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Kom binnen!
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierendel, Lederhoek.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Grinchwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter over.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Bij Taxi Centrale Beer.

Zo heet hij, Kingdom of Fear. En het is maandagochtend, het is de juiste tijd bij RTV Parkstad, 9:50. En we zijn bij je tot 11:30. Dat betekent dat we die ochtenddip, die maandagmorgenochtenddip, helemaal gaan wegwerken. Maar daar heb ik wel jou bij nodig. Je moet me gewoon gaan helpen. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Nou, dat is rechtsonder het groene loodje van WhatsApp. En laat me dan even weten welke track jij zo meteen wil horen. Nu, de Four Tellies. En

Owen City samen met Carly Rae Jepsen en This Is A Good Time. Ja, dat is het zeker. Het is maandagochtend. Om 12 uur hebben we de eerste helft van de werkdag eigenlijk erop zitten van de week. En dan gaan we lekker op naar het weekend. Ja. Ik heb het je niet gevraagd, maar hoe was jouw weekend dit weekend?

Nou, sinds gisteren kan je de nieuwe afleveringen zien van Grootste Vrouwen, waar hij natuurlijk een grote rol in speelt. Ik heb het over Martin Marrero. En spijt is voor later. Zometeen een heel leuk verzoekje uit IJmuiden. Nu Fleming.

0: laat ik los.
1: Fleming en paracetamolle. Hey, ik heb je net gevraagd, hoe was jouw weekend? Ik krijg wel leuke berichtjes binnen. Mocht je zelf ook zoiets hebben van, ik wil het even delen met je, Arno. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Daar vind je sowieso jouw nieuws. De regioberichten uit Parkstad. Maar ook de WhatsApp-button. Rechtsonderin het groene logo. Klik daar eventjes op en je komt zomaar bij mij in de studio.

0: werkstatt.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: In het centrum van Kerkrade zijn werkzaamheden begonnen voor woningbouwproject Hof van Rode. Aan de Hoofdstraat zijn 29 levensloopbestendige koopappartementen gepland. De ontwikkelaar spreekt vooralsnog over het bouwrijp maken van het terrein. Of daarmee ook de daadwerkelijke bouw officieel is begonnen, is nog niet bevestigd. De oorspronkelijke planning voorzag in een bouwstart in het tweede kwartaal van dit jaar en oplevering in 2027. Autobandencentrale Sampermans uit Heerlen mag zich voortaan hofleverancier noemen. Koning Willem-Alexander verleende het predicaat vanwege het 100-jarig bestaan van het familiebedrijf. Burgemeester Roel Wever heeft afgelopen zaterdag de bijbehorende oorkonde overhandigd. Sampermans werd in 1926 opgericht in Maastricht en opende 10 jaar later een vestiging in Heerlen, mede vanwege de mijnindustrie. Het predicaat is een koninklijke erkenning voor ondernemingen met een belangrijke regionale positie en een goede reputatie. Voetbalvereniging BSV Limburgia in Brunssum werkt aan een bestuurlijke doorstart. Na het vertrek van het voltallige bestuur wordt op korte termijn een interim bestuur gevormd. Dat moet de dagelijkse gang van zaken waarborgen en rust binnen de club herstellen. Volgens Limburgia hebben verschillende leden en oud-leden aangeboden te helpen. In december of januari wordt een nieuwe ledenvergadering gehouden. Bij een woningbrand hadden Ferdinand Bolstraat in Heerlen zijn zondagmorgen 3 bewoners nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hadden rook ingeademd. Enkele omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd. De brand werd rond 4:15 ontdekt en is geblust door brandweereenheden uit Heerlen en Brunssum. Over de oorzaak en de omvang van de schade is nog niets bekend. Dan nog het weer. In Parkstad blijft het maandag droog en laat de zon zich geregeld zien. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en in de nacht naar dinsdag kan plaatselijk wat motregen vallen. Morgen, dinsdag, verloopt overwegend bewolkt met in de ochtend van tijd tot tijd motregen en later ook wat regen. Met ongeveer 18 graden wordt het wel iets warmer dan vandaag. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Dinsdagavond wordt het geleidelijk droog.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Hij werd aangevraagd via de RTV Parkstad-app. Mariska vroeg hem aan uit IJmuiden. Ze vindt hem persoonlijk heel erg mooi en heeft een hele speciale betekenis voor haar. Nou, blijf lekker luisteren uit IJmuiden, want dat doen wij, dat horen we graag. Als we ergens vanaf luisteren.
1: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
1: RTV.

Taylor Swift, een anti-hero, zo is hij, ja. Even kijken, oh ja, deze moest ik ook draaien. Die werd ook aangevraagd door Maurice. En die zegt van, het is voor mijn vriendinnetje. Amy Winehouse en You Know, no good. Ja, daar gaat het dan over, hè. Hij is gewoon niet goed voor haar. Daar komt het op neer.

Amy Winehouse. Zij hoort ook bij de Club van 27. In ieder geval, zij is ook op 27-jarige leeftijd overleden. Ten gevolge van een alcoholverslaving. Ja, ze zat er een beetje doorheen aan. Nou, deze dames die hadden in de jaren 80 toch best wel wat leuke hitjes op hun naam staan. Ik heb het over de Dolly Dots. En wie heeft er niet in gezeten? Nee, ik. Love me just a little bit more. Mijn vriend Erik de Zwart wel.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
2: Auch für de beginnende Musikliefhebber. Check unsere Site audiofrenzy.nl.
6: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
10: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
11: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
12: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
13: Niet die koelkast in.
12: Wel de kast.
11: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
14: Word je er vrolijk van?
12: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
15: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
12: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
14: Goedemiddag.
11: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
14: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
12: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
11: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
16: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
11: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kienen. Dat is gewoon leuk.
17: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
18: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3:00 en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond.
3: NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
19: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
20: Kom binnen!
21: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckerade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
6: Ja,

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Arno Krijen.

Daarvoor hadden we Enrique Iglesias, de zoon van Julio Iglesias. Ja, ik vind een beetje een natte, zoals we maar mogen zeggen. Een beetje gekluiperd. In ieder geval, Heo, zo heette die. Nu Isabella Usher. En niemand wil een popster.

Isabella Usher, zo heet ze. En niemand wil een popster. Nou, soms weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Hey, vorige week kregen we het bericht binnen dat deze man, ik heb het over niemand minder dan Freddie Jackson, 3 dagen na zijn verjaardag van 70 jaar is overleden. Maar zijn muziek? Oh. Denk even terug aan de goede oude tijd. Freddie Jackson. And Walk Me Tonight. For all time's sake. Hierin, deze is het.

Oh, wat bleef hij toch ontzettend mooi. En niet meer minder dan Freddie Jackson en Walk Me Tonight for All Time's Sake. Ja, brings back memories, zeggen ze dan, hè? Ja. Chris de Burg en The Lady in Red.

0: naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: fruit, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: In het centrum van Kerkrade zijn werkzaamheden begonnen voor woningbouwproject Hof van Rode. Aan de Hoofdstraat zijn 29 levensloopbestendige koopappartementen gepland. De ontwikkelaar spreekt vooralsnog over het bouwrijp maken van het terrein. Of daarmee ook de daadwerkelijke bouw officieel is begonnen, is nog niet bevestigd. De oorspronkelijke planning voorzag in een bouwstart in het tweede kwartaal van dit jaar en oplevering in 2027. Autobandencentrale Sampermans uit Heerlen mag zich voortaan hofleverancier noemen. Koning Willem-Alexander verleende het predicaat vanwege het 100-jarig bestaan van het familiebedrijf. Burgemeester Roel Wever heeft afgelopen zaterdag de bijbehorende oorkonde overhandigd. Sampermans werd in 1926 opgericht in Maastricht en opende 10 jaar later een vestiging in Heerlen, mede vanwege de mijnindustrie. Het predicaat is een koninklijke erkenning voor ondernemingen met een belangrijke regionale positie en een goede reputatie. Voetbalvereniging BSV Limburgia in Brunssum werkt aan een bestuurlijke doorstart. Na het vertrek van het voltallige bestuur wordt op korte termijn een interim bestuur gevormd. Dat moet de dagelijkse gang van zaken waarborgen en rust binnen de club herstellen. Volgens Limburgia hebben verschillende leden en oud-leden aangeboden te helpen. In december of januari wordt een nieuwe ledenvergadering gehouden. Bij een woningbrand hadden Ferdinand Bolstraat in Heerlen zijn zondagmorgen 3 bewoners nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hadden rook ingeademd. Enkele omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd. De brand werd rond 4:15 ontdekt en is geblust door brandweereenheden uit Heerlen en Brunssum. Over de oorzaak en de omvang van de schade is nog niets bekend. Dan nog het weer. In Parkstad blijft het maandag droog en laat de zon zich geregeld zien. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en in de nacht naar dinsdag kan plaatselijk wat motregen vallen. Morgen, dinsdag, verloopt overwegend bewolkt met in de ochtend van tijd tot tijd motregen en later ook wat regen. Met ongeveer 18 graden wordt het wel iets warmer dan vandaag. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Dinsdagavond wordt het geleidelijk droog.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad,

0: Nou, de plaat kwam uit eigenlijk ter nagedachtenis van de Notorious B.I.G. oftewel Biggie Small. I'll Be Missing You, gebaseerd op het sampletje van The Police en Every Breath You Take. Puff Daddy samen met Faith Evans en 112 deed dit.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is RTV Parkstad.

Maar ik vind hem nog steeds niet vervelen. Hij is gewoon lekker. Ik heb het over niemand minder dan Justin de Wild en Cheerio. Nu, Cake by the Ocean.

Pink en You Just Like a Pill, daar gaat het dan over. En ze heeft ook al een keertje hier achter in de tuin gestaan bij Pinkpop. Weet je dat nog? Fantastisch. Goed concert toen. Ja, lekker. Hey, die maandagmorgenochtend heb je ze helemaal weggewerkt. Zometeen mag je aan de boterham. Dus en ik spreek je morgen weer voor een nieuwe aflevering van Krijnen op je apparaat.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxi Centrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limcaf voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zin in een onvergetelijke avond vol glamour, glitter, heerlijk eten, drinken en entertainment? Kom dan vrijdag 20 november naar de Kiwanis Charity Night bij Mondial in Beek. Voor 100 euro geniet je van een fantastische all-in feestavond met live muziek van Blizzard, magie van Brandon Smeets, showgirls en een DJ. En het mooiste? Je steunt ook nog eens de kinderafdeling van Zuiderland. Samen zamelen we geld in voor een snoezelkar die zieke kinderen ontspanning en afleiding biedt. Dus trek je mooiste outfit aan, koop je kaartje en feest met ons mee.
3: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland is met de EU bereid om visumbeperkingen op te leggen aan Russische diplomaten, oud-soldaten en burgers. Dat heeft minister Tom Berendsen gezegd bij zijn aankomst in Luxemburg voor de vergadering met alle buitenlandministers. In de EU wordt al een tijdje gesproken over zulke maatregelen, tot nu toe zonder meerderheid. Het onderwerp is weer actueel na de mislukte droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Een van de twee verdachten kwam op een toeristenvisum de EU binnen. In de Dominicaanse Republiek is een 34-jarige Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. In zijn bagage zaten 25 pakketten met cocaïne. De Nederlander werd gearresteerd op het vliegveld van Punta Cana, vlak voordat hij naar Parijs zou vliegen. Hij liep tegen de lamp op een dag dat extra op drugsmokkel werd gecontroleerd in Punta Cana. In Duitsland is minister Bärbel Baas voorlopig opgestapt om persoonlijke redenen. De minister van Arbeid en Sociale Zaken is ook medevoorzitter van de sociaal-democratische SPD. Baas wil de tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Ze kwam onlangs ook onder vuur te liggen, omdat haar politieke tegenstanders haar verwijten bewust pensioenhervormingen te frustreren. Bärbel Baas is sinds mei vorig jaar minister. Daarvoor was ze voorzitter van de Bondsdag. Een groot deel van het openbare leven bij onze zuiderburen ligt vandaag stil door stakingen. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer rijdt nauwelijks en er wordt geen huisvuil opgehaald. Ook bij de Vlaamse omroep VRT is het werk neergelegd. Met de staking protesteren de Vlamingen tegen voorgenomen bezuinigingen van de regering De Wever. Zijn regering verkeert in een crisis, de coalitiepartijen steggelen over de begroting. De staking heeft ook gevolgen voor treinreizen van en naar Nederland, zegt de NS. Op 9 november wordt een besluit genomen over verdere acties in België. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamerot.
6: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
7: Ha, wie schön!
8: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. Landgraaf.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
12: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
13: Niet die koelkast in.
12: Wel de meterkast.
11: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
14: Word je er vrolijk van?
12: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
15: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
12: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
14: Goedemiddag.
11: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
14: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van.
7: En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
15: Kees Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
8: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site, audiofrenzy.nl.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
16: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
17: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
18: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
19: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
20: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
18: Inderdaad, echt vakwerk.
20: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad?

0: koffiekrammetje, zet je de wekker?
1: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
2: Ja,

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: In het centrum van Kerkrade zijn werkzaamheden begonnen voor woningbouwproject Hof van Rode. Aan de Hoofdstraat zijn 29 levensloopbestendige koopappartementen gepland. De ontwikkelaar spreekt vooralsnog over het bouwrijp maken van het terrein. Of daarmee ook de daadwerkelijke bouw officieel is begonnen, is nog niet bevestigd. De oorspronkelijke planning voorzag in een bouwstart in het tweede kwartaal van dit jaar en oplevering in 2027. Autobandencentrale Sampermans uit Heerlen mag zich voortaan hofleverancier noemen. Koning Willem-Alexander verleende het predicaat vanwege het 100-jarig bestaan van het familiebedrijf. Burgemeester Roel Wever heeft afgelopen zaterdag de bijbehorende oorkonde overhandigd. Sampermans werd in 1926 opgericht in Maastricht en opende 10 jaar later een vestiging in Heerlen, mede vanwege de mijnindustrie. Het predicaat is een koninklijke erkenning voor ondernemingen met een belangrijke regionale positie en een goede reputatie. Voetbalvereniging BSV Limburgia in Brunssum werkt aan een bestuurlijke doorstart. Na het vertrek van het voltallige bestuur wordt op korte termijn een interim bestuur gevormd. Dat moet de dagelijkse gang van zaken waarborgen en rust binnen de club herstellen. Volgens Limburgia hebben verschillende leden en oud-leden aangeboden te helpen. In december of januari wordt een nieuwe ledenvergadering gehouden. Bij een woningbrand hadden Ferdinand Bolstraat in Heerlen zijn zondagmorgen 3 bewoners nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hadden rook ingeademd. Enkele omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd. De brand werd rond 4:15 ontdekt en is geblust door brandweereenheden uit Heerlen en Brunssum. Over de oorzaak en de omvang van de schade is nog niets bekend. Dan nog het weer. In Parkstad blijft het maandag droog en laat de zon zich geregeld zien. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en in de nacht naar dinsdag kan plaatselijk wat motregen vallen. Morgen, dinsdag, verloopt overwegend bewolkt met in de ochtend van tijd tot tijd motregen en later ook wat regen. Met ongeveer 18 graden wordt het wel iets warmer dan vandaag. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Dinsdagavond wordt het geleidelijk droog.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.
6: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de inspectie gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. Europa moet opstaan en de leiding nemen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die dringende oproep heeft de Oekraïnse buitenlandminister Sibiya gedaan aan zijn Europese collega's in Luxemburg. Volgens hem houden alleen harde besluiten raketten tegen en moet Europa Rusland nu een halt toeroepen. Zijn uithaal volgt op recente acties van de VS, zoals een nieuwe omstreden dieseldeal met Rusland en de uitspraak van president Trump dat er een nieuwe Oekraïnse president moet komen. En de Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen die prestigieuze prijs voor hun onderzoek naar hoe overheden en centrale banken economische schommelingen kunnen opvangen. Volgens de Zweedse Academie helpt hun werk om de economie beter te stabiliseren. Met de bekendmaking van deze laatste prijs, de enige die niet bedacht is door Alfred Nobel zelf, is het Nobelprijsseizoen van dit jaar afgesloten. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Kom binnen!
10: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter over...

0: Pythonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: feest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tiroler Land Galebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het

0: Dat ze ook merkherkende herstellers zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Ah, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Schade net koenen regelt alles.
2: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Wielrenster Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft alle 3 de etappes van de Tour of Chongming Island in China gewonnen. Daarmee pakte de renster van SD Works Pro Time ook de eindzege. Naast het algemene klassement won ze het puntenklassement en het bergklassement. In de slotetappe was Wiebes opnieuw de snelste in de massasprint. Ze sluit haar wegseizoen af met in totaal 24 overwinningen. Jongeren van 13 en 14 jaar kunnen woensdag 21 oktober meedoen aan een gratis straatvoetbaltoernooi in Kerkrade. Op Kruifkoord het Westhoes in de regio Heilust wordt een plaatselijke voorronde van FC Straat gespeeld. Jongeren kunnen zelf een team van 5 spelers samenstellen. De wedstrijden duren van 2 uur tot 3:30 middags. Deelnemende teams maken kans op een plek in de landelijke vervolgronde. Zangeres Lotte Walda presenteert vrijdag 16 oktober haar nieuwe album Dandelion in het cultuurhuis in haar geboortestad Heerlen. Tijdens het concert speelt ze met haar band nieuwe nummers en muziek.

met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC. Ja!

0: Gelsberg in Heerlen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
5: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
6: Niet die koelkast in.
5: Wel de bitterkast.
4: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
5: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
5: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
4: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
5: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
4: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 2:00.
9: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van...
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de Gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter. Zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vooral vrouwen tussen de 25 en 54 jaar met onverklaarbare klachten stuiten op onbegrip in de spreekkamer. Een grote meerderheid wil meer voorlichting en onderzoek naar specifieke vrouwenziekten en de overgang. Op de werkvloer praten vrouwen moeilijk over hun klachten, wat bij een kwart tot vervroegd pensioen leidt. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
11: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
12: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
13: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
11: Inderdaad, echt vakwerk.
13: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
14: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
16: Lange werkdag gehad?
3: dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
14: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
16: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
13: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
17: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
18: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerle. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
17: Bij Minly Vakantieworld begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantieworld. Uw partner in caravan en camperplezier.

0: The Elements of Life, Earth, Wind and Fire. Dan missen we het water nog, hè? Maar goed, je hoorde Fantasy op RTV Parkstad. Goedemiddag, het is 2 uur geweest.
1: Dit is Parkstad.
2: RTV Parkstad.

My body isn't ready. Dat had ik ook. Inderdaad, vanochtend toen ik naar mijn werk ging, ik dacht van, nou ja, de geest wil wel, maar mijn lijf wil nog niet helemaal mee. Zwaar weekend geweest. Ja, Oktoberfesten. Moet ik het verder nog invullen? Nee, lijkt me niet, hè. Tot 1 uur of 4 vanmiddag.

Heerlijke deun van Robert van Hemert. Je hoorde zijn single Mona Lisa op RTV Parkstad. Hadden Dido en White Flag. We zitten op schema. Dit is jouw maandagmiddag. Delhi Calling.

0: uit Fifty Shades of Grey. Dat maakte wat los in die tijd. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Dat is wel een beetje spannende tijd, hè? Ja, inderdaad. Park staat hier zometeen 20 minuten non-stop in Brussel vrij. Ik heb nog een prachtige rock ballad voor je van Bon Jovi.
1: Parkstad. RTV Parkstad.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Wielrenster Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft alle 3 de etappes van de Tour of Chongming Island in China gewonnen. Daarmee pakte de renster van SD Works Pro Time ook de eindzege. Naast het algemene klassement won ze het puntenklassement en het bergklassement. In de slotetappe was Wiebes opnieuw de snelste in de massasprint. Ze sluit haar wegseizoen af met in totaal 24 overwinningen. Jongeren van 13 en 14 jaar kunnen woensdag 21 oktober meedoen aan een gratis straatvoetbaltoernooi in Kerkrade. Op Kruifkoord het Westhoes in de regio Heilust wordt een plaatselijke voorronde van FC Straat gespeeld. Jongeren kunnen zelf een team van 5 spelers samenstellen. De wedstrijden duren van 2 uur tot 3:30 's middags. Deelnemende teams maken kans op een plek in de landelijke vervolgronde. Zangeres Lotte Walda presenteert vrijdag 16 oktober haar nieuwe album Dandelion in het cultuurhuis in haar geboortestad Heerlen. Tijdens het concert speelt ze met haar band nieuwe nummers en muziek van eerdere albums. Ook is er een eerbetoon aan haar overleden producer en vriend Angelo Bombrini. Door zijn onverwachte overlijden werd de albumrelease uitgesteld. Het concert aan de Sittardeweg begint om 7:30. In de Hub in Kerkrade vindt zaterdag 17 oktober de 3e editie van Magie van het Zuiden plaats. Het fantasy-evenement biedt schrijfworkshops, ontmoetingen met auteurs en spellen zoals Dungeons and Dragons. Het thema is Stel je eens voor. Ook bordspellengroep Parkstad doet mee. Het programma duurt van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis. Voor workshops en verschillende spellen kunnen bezoekers zich vooraf aanmelden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige

horen in 20 minuten non-stop en breuzelvrij in This Town. Wat we populair ook nog op de radio. Simply Red en Gangsta Lovin'. Eve en Alicia Keys. Dat is Parkstad. Telkens weer verrassend. En wil je nou alles over ons weten? Check onze website www.rtvparkstad.nl of onze socials. Dan sta je altijd op de eerste rij. Dit zijn 3T.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: ROCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen.

0: Goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön!
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gingrich is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. In ruil voor die data kreeg de opperwachtmeester geld en cocaïne. Volgens de rechter bracht hij met zijn handelen de veiligheid van mensen en de samenleving ernstig in gevaar. Naast de celstraf mag de militair de komende 5 jaar niet meer voor de overheid werken. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
8: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk weer bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.

Het mooie is dat Jan van Engelen, want zo heet hij eigenlijk, nog steeds optreedt. Ieder weekend wel. En hij kan het ook met vinyl. Het is echt een hele goede DJ in de lounge. DJ Jan op RTV Parkstad. En het is eigenlijk jammer dat hij nooit de credits heeft gekregen die hij eigenlijk wel verdiende. Hey, welkom hier. Uur 2 van Kerkhof in de middag. Zometeen Dinan Woesthof, Fleming en Boef komen voorbij. En dit is lekker uit de hitparade van dit moment. Houston, Texas, Ella Langley. Just

mensen die zijn onvoorwaardelijk fan van die naam. En er zijn mensen die hem echt helemaal verketteren. Er zit weinig tussenin, lijkt het wel. Je hoorde hem met Dreamer. Ja, dat is toch mooi? Je luistert naar Parkstad. Het is maandagmiddag. Even terugblikkend. Hoe was je weekend? Was het een beetje de moeite waard? Of was het echt jam?

Lucy Bouter, de man die hier destijds sneller van vriendin wisselde als jij je auto inruilde. Maar goed, en, ja, hij deed wel trouwens ook altijd voor een jonger exemplaar. Die overeenkomst die was er dan in elk geval wel. Het is bijna 3:30. Je luistert naar RTV Park Zat. En straks 20 minuten non-stop in Breuzelvrij. En nu Xeno Spyro. Wat een hit.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor 19,99 euro.

0: installateur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Wielrenster Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft alle drie de etappes van de Tour of Chongming Island in China gewonnen. Daarmee pakte de renster van SD Works Pro Time ook de eindzege. Naast het algemene klassement won ze het puntenklassement en het bergklassement. In de slotetappe was Wiebes opnieuw de snelste in de massasprint. Ze sluit haar wegseizoen af met in totaal 24 overwinningen. Jongeren van 13 en 14 jaar kunnen woensdag 21 oktober meedoen aan een gratis straatvoetbaltoernooi in Kerkrade. Op Kruifkoord het Westhoes in de regio Heilust wordt een plaatselijke voorronde van FC Straat gespeeld. Jongeren kunnen zelf een team van 5 spelers samenstellen. De wedstrijden duren van 2 uur tot 3:30 middags. Deelnemende teams maken kans op een plek in de landelijke vervolgronde. Zangeres Lotte Walda presenteert vrijdag 16 oktober haar nieuwe album Dandelion in het cultuurhuis in haar geboortestad Heerlen. Tijdens het concert speelt ze met haar band nieuwe nummers en muziek van eerdere albums. Ook is er een eerbetoon aan haar overleden producer en vriend Angelo Bombrini. Door zijn onverwachte overlijden werd de albumrelease uitgesteld. Het concert aan de Sittardeweg begint om 7:30. In de Hub in Kerkrade vindt zaterdag 17 oktober de 3e editie van Magie van het Zuiden plaats. Het fantasy-evenement biedt schrijfworkshops, ontmoetingen met auteurs en spellen zoals Dungeons & Dragons. Het thema is Stel jij eens voor. Ook bordspellengroep Parkstad doet mee. Het programma duurt van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis. Voor workshops en verschillende spellen kunnen bezoekers zich vooraf aanmelden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. In de nacht naar dinsdag kan plaatselijk wat motregen vallen.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Kan. Op Parkstad. Radio Parkstad. RTV Parkstad. Je ziet ons, je hoort ons, je beleeft ons. Dat is het mooie. Je had 20 minuten non-stop in Breusel vrij. Wat ook nog de zwoele zomernachten erin zit op speciaal verzoek. Wordt echt regelmatig aangevraagd via onze socials. En dat vinden we alleen maar leuk. Ik ben er morgen weer. Veel plezier nog vandaag. En blijf luisteren naar Parkstad.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website. kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
6: Papa, ich will nach Kinderstadt Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
10: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gingrich is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En bij een grote woningbrand in het Gelderse Doesburg is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, waarop een NL-alert werd verzonden en omliggende huizen werden ontruimd. Wie het slachtoffer is en wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht. Het getroffen pand in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Een deel van de geëvacueerde buurtbewoners is inmiddels weer naar huis gegaan. Wanneer de rest volgt is onduidelijk. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
5: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
13: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
12: Bij Minly Vakantieworld begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantieworld. Uw partner in caravan en camperplezier.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
14: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Met Richard

Roxette, misschien wel met de grootste hit aller tijden. En The Look met de voorsteller Lovely met Barsten. En daarmee begonnen we dus de middagshow op deze maandag 12 oktober 2026. Net nog Erik Hoort, die is natuurlijk bij je terug morgen tussen 2 en 4. En wat betreft Roxette, helaas de zangeres is overleden, dat weet je. Maar ze hebben een nieuwe zangeres, dus Roxette is ook live te zien.

Lady Gaga en Bokerface. Vrienden, zometeen wordt de spreuk van de muur gehaald. Het tegeltje wordt herkenbaar gemaakt. En het gaat over niet ongeïnteresseerd zijn. Of misschien denken mensen dat je wel ongeïnteresseerd bent. Maar ja, wat is nou de verklaring? Het staat op de spreuk, oftewel op het tegeltje, zometeen.

0: Ja, dit doet je op de radio. En we gaan even kijken naar de spreuk. Namelijk, het staat erop hoor, op het tegeltje. Afdeling niet ongeïnteresseerd zijn, maar wat dan wel? Ik ben niet ongeïnteresseerd. Ik ben selectief enthousiast.
1: Jouw hit.
2: Jouw

0: De Crystal Fighters en Blake bij Parkstad, waar zometeen de nieuwsredactie klaar zit. Zij weten wat er gebeurd is in Parkstad, dus praten er zometeen over. Hebben ook het weer van vanavond en vanmorgen. Dat komt er allemaal aan. En natuurlijk ook grote hits. Denk even aan Rihanna, ook Destiny Child. Milo laat het lukken, aan elkaar vastgeschreven. Komt er ook aan. En ken je nog die plaat van de 90s, De La Si? Hideaway, komt er ook aan.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Wielrenster Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft alle drie de etappes van de Tour of Chongming Island in China gewonnen. Daarmee pakte de renster van SD Works Pro Time ook de eindzege. Naast het algemene klassement won ze het puntenklassement en het bergklassement. In de slotetappe was Wiebes opnieuw de snelste in de massasprint. Ze sluit haar wegseizoen af met in totaal 24 overwinningen. Jongeren van 13 en 14 jaar kunnen woensdag 21 oktober meedoen aan een gratis straatvoetbaltoernooi in Kerkrade. Op Kruifkoord het Westhoes in de regio Heilust wordt een plaatselijke voorronde van FC Straat gespeeld. Jongeren kunnen zelf een team van 5 spelers samenstellen. De wedstrijden duren van 2 uur tot 3:30 middags. Deelnemende teams maken kans op een plek in de landelijke vervolgronde. Zangeres Lotte Walda presenteert vrijdag 16 oktober haar nieuwe album Dandelion in het cultuurhuis in haar geboortestad Heerlen. Tijdens het concert speelt ze met haar band nieuwe nummers en muziek van eerdere albums. Ook is er een eerbetoon aan haar overleden producer en vriend Angelo Bombrini. Door zijn onverwachte overlijden werd de albumrelease uitgesteld. Het concert aan de Sittardeweg begint om 7:30. In de Hub in Kerkrade vindt zaterdag 17 oktober de derde editie van Magie van het Zuiden plaats. Het fantasy-evenement biedt schrijfworkshops, ontmoetingen met auteurs en spellen zoals Dungeons & Dragons. Het thema is Stel jij eens voor. Ook bordspellengroep Parkstad doet mee. Het programma duurt van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis. Voor workshops en verschillende spellen kunnen bezoekers zich vooraf aanmelden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. In de nacht naar dinsdag kan plaatselijk wat motregen vallen.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Rihanna met Rootboy, met Destiny Child, Mino Laat Het Lukken en De La C. Oftewel, dat waren dit die je zometeen, of die je al hebt gehoord, net nog. Even kijken wat vandaag gebeurde. Beetje triest wat betreft de vereniging Troubadour. Ze nemen afscheid.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Mandolinevereniging Troubadour neemt afscheid na zo'n 85 jaar. Het Brunswick Orkest had een dag eerder het laatste concert gegeven in de Brikkenoven. En de verrijzing en de gezondheidsproblemen onder de leden, dat maakte de doorgang helaas niet meer mogelijk. En dat is natuurlijk wel jammer.

Genesis in the Land of Confusion bij Bart Zat. Vrienden, zometeen natuurlijk deel 2. En dat betekent op de radio, na 5 uur, ook Meetje Laser en Bente Zammerbluff. Dat ga je horen. Dus ik ontmoet je heel graag zometeen na 5 uur hier bij RTV Bart Zat. Tot zo.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
7: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
8: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
9: Niet die koelkast in.
8: Wel de meterkast.
7: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
10: Word je er vrolijk van?
8: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
11: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
8: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
10: Goedemiddag.
7: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
10: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hey, je vroeg echt om die woorden, hè?
8: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
7: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
12: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket, maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn. Omdat klanten door de storing geen boodschappen kunnen bestellen bij de marktleiders, schaalt Picnic de bezorgcapaciteit op met duizenden extra bestellingen. Albert Heijn's moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg al diverse systemen offline gehaald, wat ook invloed heeft op het Belgische Delhaize. Het is nu nog onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn zijn opgelost. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Dat heeft staatssecretaris Erkens met de pluimveesector afgesproken. De afgelopen jaren lag het aantal besmettingen te hoog en eerdere maatregelen leverden niet genoeg resultaat op. Als de vaccinatieplicht onvoldoende helpt, sluit het kabinet niet uit dat in de toekomst besmette kippen sneller worden gedood. Salmonella wordt vaak via eieren overgedragen en is vooral voor kwetsbare groepen gevaarlijk. Het weer: toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het een grijze dag met wat regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
3: Hey, Leute. Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website. kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
7: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
10: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
11: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
12: Dit is het begin van een nieuw uur.
1: Met Richard Reggers.

Major Lazer en DJ Snake tezamen, Lean On. En Bente en Bluff vooraf met Hoe hou ik dit vast? Oftewel, daarmee zijn we begonnen met de middagshow op deze maandag. Het positieve is, het is over 5 uur, dus werk je, laten we zeggen, tot 5 uur. Dan zit de werkdag erop. Nou, altijd fijn.

Sambre en My Body Isn't Ready op de radio, vrienden. Een uur geleden hadden we het tegeltje al van de muur afgehaald. De spreuk, maar heb je hem gemist? Geen enkel probleem. Hij komt gewoon op herhaling zometeen voorbij. Het gaat over niet ongeïnteresseerd zijn. Maar ja, wat ben je dan wel? Daar komt zometeen antwoord op. Na Alena Miles en de Black Velvet.

Afdeling een rokerige café. Een hard chick op de gitaar, oftewel normaal in het hoekje. En de Black Velvet, even kijken naar het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag. Daar komt die: ik ben niet ongeïnteresseerd, ik ben selectief enthousiast.

0: Oasis, Wonderfall bij Parkstad. Zometeen in de nieuwsredactie. Zij weten wat er gebeurd is in Parkstad. Weet ook wat het weer gaat worden in Parkstad. Dat hoor je zometeen. En natuurlijk erna. The Outcast, Temper City, maar ook Rondé met Hard to Say Goodbye. Zometeen allemaal op de radio.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie.

0: Bulls Pro-Time ook de eindzege. Naast het algemene klassement won ze het puntenklassement en het bergklassement. In de slotetappe was Wiebes opnieuw de snelste in de massasprint. Ze sluit haar wegseizoen af met in totaal 24 overwinningen. Jongeren van 13 en 14 jaar kunnen woensdag 21 oktober meedoen aan een gratis straatvoetbaltoernooi in Kerkrade. Op Kruifkoord het Westhoes in de regio Heilust wordt een plaatselijke voorronde van FC Straat gespeeld. Jongeren kunnen zelf een team van 5 spelers samenstellen. De wedstrijden duren van 2 uur tot 3:30 middags. Deelnemende teams maken kans op een plek in de landelijke vervolgronde. Zangeres Lotte Walda presenteert vrijdag 16 oktober haar nieuwe album Dandelion in het cultuurhuis in haar geboortestad Heerlen. Tijdens het concert speelt ze met haar band nieuwe nummers en muziek van eerdere albums. Ook is er een eerbetoon aan haar overleden producer en vriend Angelo Bombrini. Door zijn onverwachte overlijden werd de albumrelease uitgesteld. Het concert aan de Sittardeweg begint om 7:30. In de Hub in Kerkrade vindt zaterdag 17 oktober de 3e editie van Magie van het Zuiden plaats. Het fantasy-evenement biedt schrijfworkshops, ontmoetingen met auteurs en spellen zoals Dungeons & Dragons. Het thema is Stel jij eens voor. Ook bordspellengroep Parkstad doet mee. Het programma duurt van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis. Voor workshops en verschillende spellen kunnen bezoekers zich vooraf aanmelden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. In de nacht naar dinsdag kan plaatselijk wat motregen vallen.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: The Outcast, Miss Jackson, Temper City daarvoor en Rondé. Dat waren dit die je onder andere zojuist hebt gehoord. We gaan even kijken wat gebeurde in de Raad van Heerlen ongeveer vandaag, maar dan een jaartje geleden.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: De Raad van Heerlen geeft groen licht voor een herrichting van openbare ruimte van Giessen Bouws. Dat had de gemeenteraad extra budget beschikbaar had gesteld voor dat gebied dat rond het winkelcentrum van Heerlenbaan ligt. Het plan omvat onder meer groen, parkeerplaatsen en een inrichting van wegen en mooie stoepjes.

Miley Cyrus, tezamen met Dua Lipa en Prisoner bij Parkstraat. Vrienden, het zit erop hoor, de middagshow. Maar je weet het, morgen, absoluut tussen 4 en 6, is er weer een splinternieuwe middagshow. Heel graag bis morgen en... Diawa.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gallengal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Volgens de New York Times heeft hij sinds juli meer dan $276 miljoen gestoken in republikeinse groepen en zijn eigen actiecomité. Het grootste deel, zo'n $158 miljoen, ging naar een fonds ter ondersteuning van republikeinse senaatskandidaten. Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket. Maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter...

0: op tritonmarketing.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Bij Taxi Centrale.

0: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine, dat is gewoon leuk.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
0: Komt het oog wel ook wat?
6: Audiofrenzy.nl.
0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
7: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
8: Niet die koelkast in.
7: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
9: Word je er vrolijk van?
7: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
9: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
9: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
7: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
10: Hey, Leute! Ook zo een Lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website, kalebeske-sittard.nl.
11: Ha, wie schön!
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
12: Wielrenster Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft alle drie de etappes van de Tour of Chongming Island in China gewonnen. Daarmee pakte de renster van SD Works Pro Time ook de eindzege. Naast het algemene klassement won ze het puntenklassement en het bergklassement. In de slotetappe was Wiebes opnieuw de snelste in de massasprint. Ze sluit haar wegseizoen af met in totaal 24 overwinningen. Jongeren van 13 en 14 jaar kunnen woensdag 21 oktober meedoen aan een gratis straatvoetbaltoernooi in Kerkrade. Op Kruifkoord het Westhoes in de regio Heilust wordt een plaatselijke voorronde van FC Straat gespeeld. Jongeren kunnen zelf een team van 5 spelers samenstellen. De wedstrijden duren van 2 uur tot 3:30 middags. Deelnemende teams maken kans op een plek in de landelijke vervolgronde. Zangeres Lotte Walda presenteert vrijdag 16 oktober haar nieuwe album Dandelion in het cultuurhuis in haar geboortestad Heerlen. Tijdens het concert speelt ze met haar band nieuwe nummers en muziek van eerdere albums. Ook is er een eerbetoon aan haar overleden producer en vriend Angelo Bombrini. Door zijn onverwachte overlijden werd de albumrelease uitgesteld. Het concert aan de Sittardenweg begint om 19:30. In de Hub in Kerkrade vindt zaterdag 17 oktober de derde editie van Magie van het Zuiden plaats. Het fantasy-evenement biedt schrijfworkshops, ontmoetingen met auteurs en spellen zoals Dungeons & Dragons. Het thema is Stel jij eens voor. Ook bordspellengroep Parkstad doet mee. Het programma duurt van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis. Voor workshops en verschillende spellen kunnen bezoekers zich vooraf aanmelden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. In de nacht naar dinsdag kan plaatselijk wat motregen vallen.
11: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerle. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7
9: uur. Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. Eén ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gal&Gal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog 1 keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC, een naam om in uw geheugen te printen.

0: Parkstad.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minley Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minley Caravan Vakantie World, uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
3: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilse Dichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Bij Minley Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minley Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Bij Taxi Centrale.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Wielrenster Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft alle drie de etappes van de Tour of Chongming Island in China gewonnen. Daarmee pakte de renster van SD Works Pro Time ook de eindzege. Naast het algemene klassement won ze het puntenklassement en het bergklassement. In de slotetappe was Wiebes opnieuw de snelste in de massasprint. Ze sluit haar wegseizoen af met in totaal 24 overwinningen. Jongeren van 13 en 14 jaar kunnen woensdag 21 oktober meedoen aan een gratis straatvoetbaltoernooi in Kerkrade. Op Kruifkoord het Westhoes in de regio Heilust wordt een plaatselijke voorronde van FC Straat gespeeld. Jongeren kunnen zelf een team van 5 spelers samenstellen. De wedstrijden duren van 2 uur tot 3:30 middags. Deelnemende teams maken kans op een plek in de landelijke vervolgronde. Zangeres Lotte Walda presenteert vrijdag 16 oktober haar nieuwe album Dandelion in het cultuurhuis in haar geboortestad Heerlen. Tijdens het concert speelt ze met haar band nieuwe nummers en muziek van eerdere albums. Ook is er een eerbetoon aan haar overleden producer en vriend Angelo Bombrini. Door zijn onverwachte overlijden werd de albumrelease uitgesteld. Het concert aan de Sittardeweg begint om 7:30. In de Hub in Kerkrade vindt zaterdag 17 oktober de derde editie van Magie van het Zuiden plaats. Het fantasy-evenement biedt schrijfworkshops, ontmoetingen met auteurs en spellen zoals Dungeons & Dragons. Het thema is Stel jij eens voor. Ook bordspellengroep Parkstad doet mee. Het programma duurt van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis. Voor workshops en verschillende spellen kunnen bezoekers zich vooraf aanmelden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. In de nacht naar dinsdag kan plaatselijk wat motregen vallen.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: feest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tiroler Land Galebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
5: 8 uur. Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakte KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyad en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. De gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. Eén ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audio apparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
10: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
11: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
12: Niet die koelkast in.
11: Wel de meterkast.
10: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
12: Word je er vrolijk van?
11: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
13: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
11: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
12: Goedemiddag.
10: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
12: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
11: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
10: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Lekkere oude hits van alle jaargetijden eigenlijk. Hè. Overal en altijd. Echt TV Parks, dat heb je opstaan maandagavond. Heerlijk, hè? Het is 8 uur geweest. Tijd voor de pre-late night radio show. Tot 10 uur vanavond. En we gaan van links naar rechts en van voor naar achter. En jij mag interactief meedoen. Hè. Je weet inmiddels wel hoe dat werkt, hè? Als je iets leuks wil horen, geef dat even door via de Parkzat.
1: What's up?
0: Dat is inderdaad heel gemakkelijk. Ga naar echtevparkstad.nl. Klik even op het logo van
1: WhatsApp
0: inderdaad. En dan, als je dat nog niet gedownload hebt, dan voeg je ons toe. En dan kun je heel makkelijk gewoon eventjes een berichtje sturen hier naar de studio. Dan komt hij vanzelf hier terecht. En dan, dan ga ik kijken wat ik voor je kan doen. Zo simpel is het dan ook wel weer. Laat maar weten wat je wil horen, je favoriete platen. Ze zijn altijd welkom hier bij EchtTV Parkstad. Het is maandagavond, 8 uur geweest. Goedenavond, welkom bij EchtTV Parkstad.

Mix. Alles komt voorbij. En nieuwe muziek. Het is allemaal welkom. Je kunt het altijd doorgeven. Ook op deze maandagavond draaien we natuurlijk die lekkere tracks. Jouw favoriete platen. Wat heb je gedaan afgelopen weekend? Wat ga je doen deze week? Wat staat er op het programma? Ik weet het. De dagen worden korter. De nachten worden langer. Laat het eventjes weten. Gaan we het delen met iedereen.

0: Night Radio Show op Echte V Parks. Dat met zometeen een track van alweer dan heel lang geleden. Ik durf er eigenlijk geen getal aan te hangen. Ja, je hoort hem zo.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Ja,

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Wielrenster Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft alle drie de etappes van de Tour of Chongming Island in China gewonnen. Daarmee pakte de renster van SD Works Pro Time ook de eindzege. Naast het algemene klassement won ze het puntenklassement en het bergklassement. In de slotetappe was Wiebes opnieuw de snelste in de massasprint. Ze sluit haar wegseizoen af met in totaal 24 overwinningen. Jongeren van 13 en 14 jaar kunnen woensdag 21 oktober meedoen aan een gratis straatvoetbaltoernooi in Kerkrade. Op Kruifkoord het Westhoes in de regio Heilust wordt een plaatselijke voorronde van FC Straat gespeeld. Jongeren kunnen zelf een team van 5 spelers samenstellen. De wedstrijden duren van 2 uur tot 3:30 middags. Deelnemende teams maken kans op een plek in de landelijke vervolgronde. Zangeres Lotte Walda presenteert vrijdag 16 oktober haar nieuwe album Dandelion in het cultuurhuis in haar geboortestad Heerlen. Tijdens het concert speelt ze met haar band nieuwe nummers en muziek van eerdere albums. Ook is er een eerbetoon aan haar overleden producer en vriend Angelo Bombrini. Door zijn onverwachte overlijden werd de albumrelease uitgesteld. Het concert aan de Sittardeweg begint om 7:30. In de Hub in Kerkrade vindt zaterdag 17 oktober de 3e editie van Magie van het Zuiden plaats. Het fantasy-evenement biedt schrijfworkshops, ontmoetingen met auteurs en spellen zoals Dungeons and Dragons. Het thema is Stel je eens voor. Ook bordspellengroep Parkstad doet mee. Het programma duurt van 11:00 ochtends tot 5:00 middags. De toegang is gratis. Voor workshops en verschillende spellen kunnen bezoekers zich vooraf aanmelden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 16 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe. In de nacht naar dinsdag kan plaatselijk wat motregen vallen.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: without you.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
5: Bij Minly Vakantieworld begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantieworld. Uw partner in caravan en camperplezier.
7: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
8: 9 uur. Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakte KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien.
0: Dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Kom binnen!
10: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

En in de pre-late night radio show 10 over 9. Wees welkom bij het leukste radiostation. In en omstreken natuurlijk. Ja, altijd te bekijken en te beluisteren via echttvparkstad.nl. Welkom hier.

Ja, als er iets is wat we voor je kunnen doen, geef het even door. Heel simpel natuurlijk. Je kunt altijd gewoon even een berichtje sturen via de Varkzaal. Inmiddels, dat is heel erg simpel. Laat maar even weten wat we voor je kunnen doen. Dan gaan we je graag helpen natuurlijk. Ja, heel simpel, gewoon even dat berichtje sturen via de Parkstad WhatsApp. Komt die hier in de studio terecht en dan hoor je hem vanzelf op de radio.

berichtjes binnen via de Parkstad WhatsApp. Daar vragen wij tenslotte ook om natuurlijk. En ook deze van Roel, die zegt... Eenmaal, wil je alsjeblieft even een zomerse plaat draaien? Ja, met de dagen die korter worden, heb ik daar wel even zin in. Nou Roel, u vraagt, wij draaien.

0: ook te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik die nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak weren. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
7: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Duitsland zijn 2 Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Marco Smeet.
10: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
11: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
12: Niet die koelkast in.
11: Wel de meterkast.
10: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
12: Word je er vrolijk van?
11: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
13: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
11: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
12: Goedemiddag.
10: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
12: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekker, man. Hey, je vroeg echt om die woorden, hè?
11: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
14: Plakken maar. InnoviDak, jouw totaalinstallateur.
15: Ja,

0: Bode aan de Schelsberg in Heerlen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Stuur je appje naar de

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minli Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minli Caravan Vakantie World, uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
12: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Bij Minli Vakantieworld begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minli Vakantieworld. Uw partner in caravan en camperplezier.
13: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Alvulsterdicht Hoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
14: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Mindtonmarketing.nl.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk... heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag... en was betrokken bij het smokkelen van brandstof. Aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn 2 Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen... bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer... vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: pakken, zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.